Nou er zwijgt, je zacht en zie je pas al daar. Meer zout die paard krijgt, toch riet toe, hij zet wist zo kast nou.